Kara probeer te alle lietjon. Nu ben ik aan recordar. Rutte mag gewoon check twaats gaan lief. Gaan chalal, Doña Micaela, Kulang. Scarlete, Maria Coche, Pospoy. Kast dios ayon aslan bal eternamente chka.